te fait. In de blanke mingdag, de zon schijnt nu. Voor de dans, linger dan, en voor